0: oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation.

Annelies van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmond is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Enige

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

bijgaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Zware onweersbuien trokken gisteravond en vannacht over het land met lokaal hagel en zware windstoten. De veiligheidsregio's kregen meldingen binnen van schade. Bij een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas sloeg de bliksem in de schoorsteen. Bewoners bleven ongedeerd, wel ontstond schade aan de schoorsteen. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is gisteren getrouwd in haar eigen stadhuis aan de Coolsingel. Ze gaf het jawoord aan Koert Kleiwecht. Het is de man van wie ik het meeste houd, zei ze over hem bij aankomst bij het stadhuis. Ze kwamen daar met een speciale feesttram. Schouten leerde Kleiwecht kennen in haar tijd als student op de Erasmus Universiteit. Rijkswaterstaat is gisteren langdurig getroffen door een landelijke storing. Er waren problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook konden op snelwegen geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst en werkten veel veiligheidscamera's niet. Het probleem was ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Aan het eind van de middag was de storing bij Rijkswaterstaat voorbij. Het weer dan nog, flink wat zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Zware onweersbuien trokken gisteravond en vannacht over het land met lokaal hagel en zware windstoten. De veiligheidsregio's kregen meldingen binnen van schade. Bij een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas sloeg de bliksem in de schoorsteen. Bewoners bleven ongedeerd, wel ontstond schade aan de schoorsteen. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is gisteren getrouwd in haar eigen stadhuis aan de Coolsingel. Ze gaf het jawoord aan Koert Kleiwecht. Het is de man van wie ik het meeste houd, zei ze over hem bij aankomst bij het stadhuis. Ze kwamen daar met een speciale feesttram. Schouten leerde Kleiwecht kennen in haar tijd als student op de Erasmus Universiteit. Rijkswaterstaat is gisteren langdurig getroffen door een landelijke storing. Er waren problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook konden op snelwegen geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst en werkten veel veiligheidscamera's niet. Het probleem was ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Aan het eind van de middag was de storing bij Rijkswaterstaat voorbij. Het weer dan nog, flink wat zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Zo, dat was One Come and Rescue. En daarmee zeg ik goedemorgen. En wat leuk dat je er weer bij bent hier bij Drechtstad FM. Mocht je een zoemetje op de achtergrond horen, dan kan dat kloppen eventueel. Want ik heb een ventilatortje aangezet, want het is enorm warm in de studio. Je hoorde One Come and Rescue. En dat was gelijk alweer de eerste nieuwe release die we voor jou gaan presenteren dit aankomende uur. Want we hebben er weer heel veel. En daarnaast hebben we natuurlijk in het tweede uur onze vaste rubrieken. We gaan even een beetje Afrikaanse klanken opzoeken met OG samen met Lamp Culture. Deze

even aan het puzzelen. En dat deden we samen met Taylor Wells en Jigsaw. Daarvoor hoorde je OG samen met Lamb Culture en Again. En dan gaan we nu even de rust op zoeken. Ja, dat doen we samen met Jason Nelson en Madison Ryan Ward. Rustig, maar zeker ook mooi. Dit is Made New.

wel vaker zien. Don't Care samen met Da Sonic. Runaway is de nieuwe single die ze samen hebben gemaakt. Daarvoor hoorde je Jason Nelson samen met Madison Ryan Ward en Made New. Tijd geworden voor nieuw materiaal van de country zangeres Anna Wilson. Je gaat hem horen natuurlijk hier op Drechtstad FM. God Story.

Here Comes Trouble, zijn nieuwste single. Daarvoor hoorde je Anna Wilson en God Story. En mocht je later ingeschakeld zijn, dan zeg ik van harte welkom. Je luistert naar twee uur gezonde radioactiviteit. Met natuurlijk in het eerste uur weer de nieuwe releases. En in het tweede uur onze welbekende vaste rubrieken. Dit op de achtergrond, dat klinkt al gezellig. Het is van Marieke Sleurling. Het is Nederlandstalig. En het is haar nieuwste single die ze echt wel met een leuke titel heeft gegeven. En die heet Tuurlijk.

Watch Her Glow. Je hoorde muziek van Annie Kay. En deze dame die heette vroeger One Day. Dat je weet dat dat ondertussen veranderd is. Dat is al een poosje zo, maar het lijkt me toch handig om het af en toe nog eventjes aan je te vertellen. Daarvoor hoorde je Nederlandstalig materiaal van Marieke Sleurink. En tuurlijk mag je dansen. Straks heb ik nog Josiah Queen voor je. Maar eerst is hier een nieuwe Mercy Me.

Dusty Bibles. Ja, we hebben wel Dusty Bibles, maar brand new iPhones. Ik vond hem eigenlijk wel goed gevonden, de tekst. En die kwam dan weer van Josiah Queen, zijn nieuwste single. Daarvoor hoorde je Mercy Me en Sing Like You Already Won. En dat is dan toch ook eigenlijk wel weer een fijne titel, zal ik maar zeggen. Dit is iets waar we meestal wel graag op terugkijken. Ik heb het over good old days. Dit is nieuw materiaal.

zijn misschien wel goedkoop. Maar ach, we kunnen erin zitten. En ik heb jou. En dus maakt het me eigenlijk helemaal niet uit dat die stoelen goedkoop zijn. Met andere woorden, gewoon leven en laten leven, zullen we maar zeggen. En ja, daar hoef je niet heel veel geld voor te hebben, laat ik maar zo zeggen. Hoewel geld natuurlijk altijd wel makkelijk is om je boodschapjes te doen. Corey Asbury en Cheap Seat met Davo Bodie en Good Old Days. Is het tijd geworden om even te gaan luisteren naar een nieuw materiaal, waarin dat we ons afvragen of dat we echt zijn of misschien wel acteren. De plaat heet Real en het is gemaakt door Blessing Offer.

kiezen we gewoon vrolijkheid. Met andere woorden, choose joy. We hoorden Dustin Starks. Daarvoor Blessing Offer en Real. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar nieuw materiaal van Dan Dean. Dan Dean heeft een soloalbum uitgebracht en dat heet More. En hij is tegelijkertijd ook onderdeel van Philips, Greg en Dean. Dat is dus een trio. En nou is het wel grappig, want er staat een liedje op dat album dat heet Traveling Light. En ja, dat is dus gemaakt door Dan Dean. Maar eigenlijk werken Philips en Greg er ook aan mee. Dus met andere woorden, eigenlijk heb je nu gewoon Philips, Greg en Dean. Maar dit liedje was gewoon eigenlijk het leukste wat op het album stond. Vond ik dan. En daarom draai ik hem. Hier is Traveling Light.

Dust van de EP Same Gospel. Daarvoor hoorde je Dan Dean samen met Phillips en Greg van eigenlijk het trio Phillips, Greg en Dean en Traveling Lights van het nieuwe album dat Dan Dean heeft gemaakt en dat heette More. Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, ja, al die nieuwe releases, ze gaan erg snel aan me voorbij, dan hebben we een playlist op Spotify en als je die vindt, of tenminste als je die zoekt, dan moet je even Gospel Magazine aan elkaar schrijven, dus niet de woorden los, maar even aan elkaar. Zie je het kruis met uitzendstralen, dan zit je dus bij de goede playlist. En de meest laatst toegevoegde tracks zijn uiteraard meestal de nieuwste releases. Daarnaast hebben we ook nog op Facebook het een en het ander. Dan moet je even mijn naam zoeken. Dat is Theo Boer. Zie je het kruis met de uitzendstralen? Kun je daar een vriendschapsverzoek sturen? Want dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. En daarnaast hebben we op Instagram een pagina. En dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. We gaan even naar het nieuws. En daarna ben ik terug met een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper flashback. En om niet te vergeten, een Nederlandstalig moment. Kortom, genoeg. Genoeg te doen. We vragen nu nog even hulp. Help dus. Hier is Jordan Sincere met Riley.

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Zware onweersbuien trokken gisteravond en vannacht over het land met lokaal hagel en zware windstoten. De veiligheidsregio's kregen meldingen binnen van schade. Bij een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas sloeg de bliksem in de schoorsteen. Bewoners bleven ongedeerd, wel ontstond schade aan de schoorsteen. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is gisteren getrouwd in haar eigen stadhuis aan de Coolsingel. Ze gaf het jawoord aan Koert Kleiwecht. Het is de man van wie ik het meeste houd, zei ze over hem bij aankomst bij het stadhuis. Ze kwamen daar met een speciale feesttram. Schouten leerde Kleiwecht kennen in haar tijd als student op de Erasmus Universiteit. Rijkswaterstaat is gisteren langdurig getroffen door een landelijke storing. Er waren problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook konden op snelwegen geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst en werkten veel veiligheidscamera's niet. Het probleem was ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Aan het eind van de middag was de storing bij Rijkswaterstaat voorbij. Het weer dan nog, flink wat zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB. Terugkerende bezoekers van Consequentie zorgen voor vertraging op de volgende wegen. De N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Portselanden en Goederreden rijdt het langzaam over 15 kilometer. Vertraging 10 minuten. En de N59 Ceruskerk richting Hellegasplein voor Zierikzee een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Het album heet Kingdom, komt uit 2024, is gemaakt door Ian Yates. En Don't Give In was de opener. Die opende het tweede uur gezonde radioactiviteit. We gaan er nog lekker even tegenaan. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback Liz Weiss. Natural State staat in de schijnwerper. En dan hebben we Marielle Madern samen met Ralf van Manen, die het Nederlandstalig moment mogen verzorgen. Het woordje soul heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee een schijf van 5 samen te stellen. En daar zitten heel wat oudere tracks bij die naar boven kwamen. Dus dat is eigenlijk ook wel even interessant. We gaan even door. Als eerste met Emerson Day samen met Zach Williams. En deze fijne hit die Emerson Day geschreven heeft. Het heet Get Behind Me. Luister en geniet.

0: En dan moeten we eigenlijk hebben de schijnwerper flashback. Ja, en die vergeet ik dan weer, hè.
1: Schijnwerper, schijnflashback.

0: Never Been The Same. Vorige week stond ze met 3 tracks in de schijnwerper. En nu even ter herinnering voor degenen die het gemist hebben. Nog 1 track uit die schijnwerper in de schijnwerper flashback. Zo, en dan gaan we natuurlijk langzaamaan door met onze volgende rubriek. En dat is dan weer...
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: En de schijnwerper deze week zetten we op de formatie Natural State. Meestal pak ik van de streamingplatforms de informatie die een band natuurlijk daar neerzet. En ik dacht bij mezelf, nou, dat doe ik bij Natural State ook. Nou, dan ben ik heel gauw klaar, kan ik je vertellen. Want het enige wat ze zeggen is dat ze het leuk vinden om muziek te maken en daarmee hopen ze je eigenlijk hoop te geven. Kortom, niet veel over te vertellen. Wel een fijne band. Je gaat zo meteen horen What If You Let Go. Daarna We're Alive van de EP Lead Me uit 2022. Maar we gaan even beginnen met de laatste nieuwe laatst uitgebrachte single die ze hebben gemaakt. Dat heet Collide. Kortom, in de schijnwerper is Natural State. There's nothing wrong.

In de schijnwerper stond de poprock van Natural State. Je hoorde de track We're Alive als laatste van de EP Lead Me. En die komt uit 2022. De tracks daarvoor allemaal uit 2025, dus nog dit jaar. What If You Let Go en daarvoor Collide. Is het tijd geworden voor ons Nederlandstalig moment? Vorige week werd deze als nieuw gepresenteerd. En dat is de vertaling van Testify to Love van Ralph van Manen. Ja, ze zijn samen maar de studio ingegaan. Je hoort dus Marielle Madern samen met Ralph. En dan voor nu en voor altijd.

0: geloven in de liefde, dat is toch eigenlijk wel heel erg belangrijk. Hè? Je hoorde Marielle Madern samen met Ralf van Manen. En voor nu en voor altijd. Het woordje soul heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En daar kwamen wat oude tracks naar boven, waaronder een hele oude rocker.
1: De beste hits hoor je hier. Gaspel Max.

stevige muziek, maar wel melodieus. Uit de jaren 90, beter gezegd 1990, kwam er een album en dat heette Walking in Faith, gemaakt door Angelica. De track Soul Search, ja, die hoorde je dan. Zoals gezegd, het wordt zo losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En we gaan nu beginnen aan een brandnieuwe soul, om het maar zo te zeggen. Met andere woorden, brand new soul. Dit is muziek van Young Chris.

Deep Soul Remix of Mix. Ja, en dit zijn formaties die gewoon helemaal niet meer bestaan. In ieder geval niet bij mijn weten. De volgende artiest die heeft een liedje gemaakt, ook in het ergens in de jaren 90. Die gaan we ook draaien. Die heet namelijk Soul Tattoo. Deze dame is nog wel actief. Niet heel erg actief meer, maar ze maakt nog steeds wel muziek. Dit komt van het album Soul. Ergens, denk 293. En dit is dus Soul Tattoo.

van Third Day and Soul on Fire. Dat is de laatste uit de schijf van 5. Wat betekent dat eigenlijk al onze plichtplegingen achter ons liggen? Het betekent dat we gewoon nog wat fijne andere plaatjes kunnen draaien. Zoals bijvoorbeeld deze. Deze is gemaakt door John Reddick samen met We The Kingdom. Staat op het gelijknamige album. En die heet No Fear.

Ik heb een boot gebouwd, beeldenboot. Ondertussen een track uit 2022 al, van Colton Dixon. Daarvoor hoorde je John Reddick samen met We The Kingdom en No Fear. En dat komt van het gelijknamige album. Gaan we eens even kijken of dat we nog even deze kunnen draaien. En dat kunnen we natuurlijk, want anders hoorde je hem niet op de achtergrond. Vorige week heb ik hem als nieuw gepresenteerd. Een nieuw album getiteld King of Hearts, gemaakt door Brandon Lake. En wij gaan dan ook even lekker de titeltrack draaien. Want oh, wat is die mooi.

0: Hearts.
1: King of Hearts hoorde je Brandon Lake. En dat zorgde ervoor dat we zo'n beetje aan het einde van het programma zijn gekomen. Volgende week hebben we wel programma, maar dan wordt het net ietsje anders. Het wordt namelijk even een wat versimpeld programma in verband met vakantie. Maar je hebt gewoon nog wel Gospel Magazine op je radio. Wat mij betreft, ik wens je nog een hele mooie zondag en voor straks veel plezier met Wij Houden het Holland. Ik ga eruit met muziek van Bethany Berry, getiteld Been Here Before. En ja, gewoon nog een hele mooie dag hè, deze zondag. Geniet er een beetje van. En graag tot volgende week.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 jaar zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, wat softdrugs en een honkbalknuppel op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De KNMI heeft waarschuwingscode oranje voor noodweer vanmorgen ingetrokken. Nu geldt alleen code geel vanwege de hitte. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen daardoor beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. De organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen nauwelijks 2 uur voordat het zou beginnen. Een beetje onweer, een beetje hitte, we zijn niet van suiker, zei een van hen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Dan nog het weer. Veel zon, blijft droog. Middagtemperatuur van 24 graden op het strand tot 28 graden meer landinwaarts. Ook morgen veel zon, ook dan landinwaarts wat meer bewolking bij 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je op?

0: Kramer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 jaar zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, wat softdrugs en een honkbalknuppel op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De KNMI heeft waarschuwingscode oranje voor noodweer vanmorgen ingetrokken. Nu geldt alleen code geel vanwege de hitte. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen daardoor beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. De organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen nauwelijks 2 uur voordat het zou beginnen. Een beetje onweer, een beetje hitte, we zijn niet van suiker, zei een van hen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Dan nog het weer. Veel zon, blijft droog. Middagtemperatuur van 24 graden op het strand tot 28 graden meer landinwaarts. Ook morgen veel zon, ook dan landinwaarts wat meer bewolking bij 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

0: van 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor 7 in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. 2 mannen van 25 en 28 jaar zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, wat softdrugs en een honkbalknuppel op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De KNMI heeft waarschuwingscode oranje voor noodweer vanmorgen ingetrokken. Nu geldt alleen code geel vanwege de hitte. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen daardoor beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. De organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen nauwelijks 2 uur voordat het zou beginnen. Een beetje onweer, een beetje hitte, we zijn niet van suiker, zei een van hen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Dan nog het weer. Veel zon, blijft droog, middagtemperatuur van 24 graden op het strand tot 28 graden meer landinwaarts. Ook morgen veel zon, ook dan landinwaarts wat meer bewolking bij 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Door bergingswerkzaamheden bij Waalwijk een file van 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten. En op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein bij Hellegatsplein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Wout Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door opruimwerkzaamheden. En op de N59 Zierikzee Hellegatsplein tussen Oude Tongen en Hellegatsplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Wout Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel-Tempels bij

0: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
1: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
2: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
0: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: gesproken vragen we aan de weerlieden. Geef een beetje zon. Maar op dit moment het enige wat ik nu vraag is geef een beetje regen. En alsjeblieft wat minder zon.
1: En minder temperatuur.
0: Goeiedag zeg. Sun is shining. Nou, de zon is zeker niet shining meer op dit moment. Het is gewoon benauwd. En dat is gewoon niet lekker in Nederland. Als het benauwd is, is het gewoon niet lekker.
1: Hey, het was echt hot, hot, hot.
0: Ja, zoiets, ja. Ik ging ook nog wel even zoeken, Buster Poortekst. Oh, mensen, kinderen, wat een weer was het toch de afgelopen dagen hier in Nederland, zeg. Iets wat wij totaal niet gewend zijn en niet totaal niet gewend willen zijn.
1: Nee,
0: mag ik
1: absoluut
0: zo zeggen, toch?
1: Nee, dit, ik vind het temperatuurtje best aardig. Maar dit was mij toch ook iets te veel, hoor.
0: Het deed gewoon zeer.
1: Ja, ja.
0: Ik ben vrijdag niet heel veel naar buiten geweest. Ik was lekker vrij. En ik ben 's ochtends niet mijn bed uitgekomen. Want die heb ik al 3 dagen niet gezien wat dat er gaat. Dus dat is ook wel lekker.
1: Ja.
0: Niet dat ik 3 dagen wakker ben. Nee, we slapen beneden op de bank. Dus dat is ook zalig.
1: Ja, maar het is sowieso inderdaad...
0: Het is gewoon niet lekker meer. 40 plus is in Nederland niet te doen. En dan zeggen ze, ja, maar als je op vakantie gaat, dan ga je op zoek naar die warmte. Ja, ho, je zegt het goed.
1: Nee.
0: Als ik op vakantie ga.
1: Ja, en dan hoef ik nog per se niet die warmte te hebben, zeg maar.
0: Nou, dat. En dan heb ik een zwembad bij me, of een kroeg, of een terrasje, of weet ik veel wat. En nu allemaal niet.
1: Nee.
0: Maar het is even afgelopen. Zometeen om 4:30 gaan we horen wat het de aankomende dagen in ieder geval gaat doen. Nou, de temperatuur gaat naar beneden. Dat kunnen we in ieder geval wel verklappen.
1: Ja, dat moet volgens mij wel een goede voorspelling zijn.
0: Ja, ik weet wel zeker. En zo niet, nou, dan kan je hier gewoon vertrekken. Nog een paar weken en dan is het voor heel veel mensen weer bouwvakvakantie. Maar ik zeg al bewust, nog een paar weken. Voorlopig nog niet. Wat gaan we nog doen? We gaan het dadelijk weer even over Duran hebben.
1: Ja, en Excelsior gisteren.
0: En Excelsior gisteren met Franklin Brown,
1: ja.
0: Oh, leuk.
1: Ja, zeker.
0: Nou, ik heb niet zo heel veel gedaan. Ja, vrij geweest. In de warmte gestaan de hele dag. En een hele dag binnen in de warmte. Dus ja, waar kies ik dan voor? Toch voor de laatste. Tot 6:00, de lekkerste zomerse muziek op jouw radio. Dit is de Restad FM. We beluisteren via Papendrecht 106 of 105.0 en via Dordrecht tot 95.7. En ook natuurlijk in Zwijndrecht via Atos Radio. Dit is Layback Sunshine Reggae.

0: Lekker sunshine reggae. Dat is lang geleden hoor, dat jullie in Jamaica geweest zijn. Dat je een beetje reggae live meegemaakt hebt.
1: Ja, toen had ik mijn kind zelfs nog niet. Dus dat is lang geleden.
0: Is dat al zo lang geleden?
1: Ja, goeiedag, dat is geweest net voordat hij geboren is.
0: 6, 27 jaar geleden zo ongeveer. Ja. Goeiedag. En dat we nog zo goed kunnen herinneren.
1: Ja.
0: Ik dacht echt dat het veel korter was, joh.
1: Nee.
0: Nou, dat maakt niet uit. Gisteren zat je dus in Theater de Willem. Was het een beetje uit te houden?
1: Ja, de airco deed het. Want ik hoor net dat de dag daarvoor de airco het niet deed. Maar
0: nee,
1: bij
0: klopt.
1: Ons deed hij het. Dus dat...
0: Op heel veel plekken hoor. We hebben heel veel airco-monteurs wel zien rijden de afgelopen dagen.
1: Ja, nee, het was ontzettend leuk weer. Heel mooi in elkaar gezet. Ze hadden een hele mooie Phil Collins medley. James Bond medley hadden ze. En meerdere nummers ook met Franklin Brown. En die was ook ontzettend goed.
0: Ik vind dat Excelsior wel veelzijdig is.
1: Ja.
0: Want ze staan dadelijk bij La Barrage in Amsterdam.
1: Met
0: Dre Hazes.
1: Ja, klopt. Ook heel
0: en dat
1: leuk.
0: Is ook wel weer even een heel ander dingetje.
1: Ja,
0: en een heel kleine.
1: Ja, dat...
0: Lammer.
1: Okay.
0: Dat mogen we het eigenlijk niet
1: en
0: zeggen,
1: door.
0: Maar lammer. En
1: door.
0: Nou, maar ze zijn wel heel veelzijdig bezig het hele jaar. Hoor.
1: Ja,
0: Excelsior,
1: nee,
0: wat dat er gaat.
1: Ja, klopt.
0: En dat
1: nee,
0: ook nog een brassband. En ze hebben uiteindelijk ook nog...
1: ze hebben een klein orkest.
0: Van alles.
1: Ja, echt heel veel.
0: Goeie zaak. Nou, nog te hopen dat ze binnenkort een beetje een fatsoenlijk gebouw gaan krijgen.
1: Ja.
0: Want dit staat echt wel op instorten, heb ik begrepen. Nou, hier aan de overkant op de Kattenstraat, die keukenboer die erin zat, die is failliet. Dus de plek zat. Dus gemeente wordt wakker, stuur ze hierheen.
1: Het was echt de moeite waard.
0: En Franklin Baum, waar kennen we Franklin uiteindelijk van?
1: Ja, van de eerste keer, hè?
0: De eerste keer met Maxime.
1: Van Maxime van het Eurovisie Songfestival.
0: Toch het Songfestival, hè?
1: Ja. Maar die heeft hij niet gedaan.
0: Nee, ik kan me ook niet voorstellen. Pas er niet echt bij als ik jou zo hoor. Maxine Franklin Brown hoor je uit 1986 hier op Dresdat FM de eerste keer.

0: Er zijn wel eens van die momenten waar je op zit te wachten op de zondagmiddag. Dat je denkt van, mwah, laat het maar gauw 4:30 worden, want dan gaan we waarschijnlijk weten wat het weer de aankomende dagen gaat doen. Blijf het zo, wordt het toch wat minder. Gaat het veel regenen? Gaat het nog onweren? Sebastian van Erik, goedemiddag jongen. Brand los, help ons.
1: Ja, het moet toch wel raar wezen als we zeggen van het gaat nog warmer worden. Dat kan bijna niet in Nederland, nog veel warmer. ja, zo meteen natuurlijk alles over het weer voor de komende dagen. Ik kan in ieder geval wat zeggen dat het eigenlijk best prima zomers blijft. Maar dan met temperaturen die wat meer handelbaar zijn. Dus aan de ene kant is dat toch ook alweer goed nieuws. Want met die extreme hitte, ja, dan kunnen we ook gewoon eigenlijk niet echt heel veel uitrichten. Ja, het weer van deze week in een notendop. Ja, het was volop zomers. Het was heet, tropisch. Afgelopen donderdag kwam het in de beeld tot de eerste officiële hittegolf van het jaar. Verder diverse tropennachten gemeten. De extreme hitte van afgelopen vrijdag met op veel plekken in het land 35 graden en meer. Die is inmiddels wel uit het land verdreven. De tropische warmte nog niet helemaal. Die beperkt zich zondag nog tot de oostelijke helft van Nederland. Ja, verder zijn er ook vele temperaturen weer records verbroken. Niet alleen in de maximum, maar ook in de minimumtemperatuur. Gelet op de beeld, landelijk dagrecords, zelfs ook maandrecords. Ja, het kon eigenlijk niet op deze week. Er is veel gebeurd. Gisteravond en afgelopen nacht trok ook nog eens zware onweersbuien over het land heen. Met veel bliksem, hoge regenintensiteit, veel water plaatselijk. Ook hagelstenen van veelal 2 tot 4 centimeter gemiddeld zijn er ook op regionale schaal naar beneden gekomen. Dus ja, dat sloot eigenlijk een beetje die extreme warmte af. Vandaag dan, een dag met zonnige periode. In de middag kwam er vanuit het zuiden wat meer bewolking opzetten. Het is nagenoeg overal droog gebleven. Althans, tijdens de ochtend en de middag. In het westen is het wat meer afgekoeld. Maar landinwaarts zien we nog die echt hogere temperaturen. Vooral in, langs de oostgrens. Daar nog die tropische 30 graden die daar nog is gemeten. De wind is inmiddels wat meer ook gedraaid naar westelijke richtingen. Temperatuur in de regio zo'n 27 graden. Dat is nog altijd echt nog wel warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat is zo'n 20, 21 graden. Dan de verwachtingen om te beginnen met vanavond. Dan zijn er zonnige perioden. Af en toe bewolking langs de oostgrens. Is er een plaatselijke regen- of onweersbui mogelijk. Verder op de meeste plaatsen droog. En er waait dan een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Komende nacht dan is er een afwisseling van brede opklaringen. Maar ook zeker wel af en toe wat bewolking. Vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten kan er een plaatselijke regen- of onweersbui vallen. Het koelt langzaamaan af. Nou, afgelopen nacht was echt zo'n broeierige plaknacht. Met lokaal zelfs weer een tropennacht. Dat verwacht ik komende nacht niet. Dan dalen de temperaturen naar 15 tot 18 graden. Maar dan is het nog altijd best vrij warm te noemen. Wind blijft matig tot zwak uit westelijke richtingen. Dan naar het weekend, om te beginnen met de maandag. Dan hebben we te maken met de periode met zonneschijn. Het blijft zo goed als overal droog. Misschien dat er in het uiterste oosten lokaal een buitje tot ontwikkeling komt. Maar verder is het dus droog in het land. Met geregeld de zon erbij. Temperaturen in de middag 21 tot 25 graden vlak aan de kust. Tot nog maximaal 28 graden in Limburg. En de wind gaat draaien naar het noordwesten tot noorden. En de wind voor de maandag blijft dan meest zwak of matig. En dan de dagen daarna het warme weer. De zomerse temperatuur houden naar verwachting aan tot en met de donderdag. Kans erop regen gaan in de loop van de week iets omhoog. Plaatselijk een beetje regen of een bui, maar ik verwacht niet al te veel. En richting het weekend dan waarschijnlijk nog ietsjes wat lagere temperaturen. Maar vooral de nachten, die worden ook weer wat meer aangenaam.
2: De classics met het lekkerste geluid. Back to the roots. Knallen de hitjes speakers uit. Knallen de hitjes speakers uit. Dit is Back to the Roots.

0: die we dan voorbeluisteren. En dat hadden we bij deze ook beter kunnen doen. Ik zag de titel The House of the Rising Sun. Ik denk, hey, dat is wel een hele leuke plaat. Want dat is van de House Martins en niet van Nina Simone.
1: Nee.
0: Was de verkeerde.
1: Ja, just meer Chess.
0: Even niet voorgeluisterd. Nou, dat is niet anders.
1: Ik vind het wel een leuk nummer, maar het is wel iets inderdaad wat denk ik niet bij iedereen goed
0: valt, zeg maar. Nee. Sorry. Maar ze maken allemaal wel eens een fout. André Hazes hoor je het 1991. Nou, dat klopt niet. 81 klopt beter. En die heeft het nog steeds in zijn bollen. Het gaat over de zomer.

0: 3. We gaan soms een heel klein beetje vreemd qua jaartal. Soms
1: hoor.
0: Vooral met deze On The Dog Project. Nou, van de week zat jij ergens in Tilburg volgens mij, toch?
1: Tilburg, in het spoorpark.
0: Spoorpark, en nooit van gehoord.
1: Nou, ze doen elk jaar spoorpark live. En nou heb ik begrepen, ik dacht dat er nooit internationale artiesten kwamen. Maar nou blijkt dus dat er inderdaad...
0: Het waren geen Nederlanders in ieder geval.
1: Eén concert waar ze vaak een internationale artiest hebben. Dat was dus deze keer Duran Duran. Dus okay. Daar was ik geweest.
0: Was druk. Want het was warm.
1: Ja, het was warm. Maar het was die dag gelukkig nog net uit te houden, zeg maar. En het was echt druk. Het zat volgens mij helemaal vol ook. En ja, het was echt een waanzinnig concert. Voor mij, ik denk, een van de beste Duran Duran concerten wat ik heb gezien.
0: Oké.
1: Hij was, Simon Le Bon was heel goed bij stem. Dat is niet altijd zo. Dat geef ik altijd gelijk al toe. En dat was hij deze keer wel. En ze hadden er zelf echt ontzettend veel plezier in. En het publiek ook. Dus de wisselwerking, zeg maar, tussen de band en het publiek was gewoon ontzettend leuk en ontzettend goed.
0: Ah, mooi. Ja. Ik heb een heel klein stukje gezien. Dat komt omdat ons nichtje daar ook rondliep ergens. Ja. Met een foto en een filmcamera en dergelijke. En een stukje van de Reflex gezien.
1: Ja.
0: Ik ken het geluid gelegen hebben, maar ik vond het niet zo sterk. Ik vond
1: De Reflex is... een van de redenen blijkt nu waarom ze het nummer bijna nooit zingen... is omdat het gewoon een takkennummer is om live te zingen.
0: Ja, dan kan je het beter niet doen. Want ik vond het eigenlijk zonde van het nummer. Ik ken hem gelukkig op een andere manier, maar...
1: Nou ja, ik denk dat misschien net ook een verkeerd stukje is geweest of zo. Maar in ieder geval, ik vond het ontzettend goed.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En deze zullen ze ook wel gedaan hebben. 1983, The Union of the Snake.
1: Ja.
0: Want volgens mij deden ze heel veel oude nummers, als ik het zo hier en daar eens in ken. En dat is ook best wel leuk.
1: Echte nieuwe nummers gedaan, maar ook echt heel veel oude nummers.
0: En daar komen de mensen voor, die ouwetjes. Dit is het 83, Duran Duran in

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: is toch altijd lekker, hoor. Eruption hoorde je uit 1978 alweer. I can't stand in the rain. Nou, de rain, laat de rain even wegblijven.
1: Ja, soms willen we regen, soms niet. Die temperatuur moet gewoon omlaag. Dat is
0: ik zou je vertellen, bij ons stonden de planten in de tuin. Die stonden er hartstikke mooi bij. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En nu zijn het allemaal treurwilligen geworden, zeg maar. Goeiedag. Twee dagen mooi weer en je tuin ziet er gelijk niet meer uit. Nou ja, oké, vooruit er maar meer. Het is toch nog één stukje zandbak, dus maar dat komt best wel goed. Zondag 28 juni 2026. Er is nu niet meer zo heel veel te doen in de Willem, hè? Of wel in de theaters?
1: Nee, theaterseizoen is inderdaad
0: is een beetje over.
1: Zowel in Dordrecht als in Papendrecht.
0: Ja, jammer. Op naar een nieuw seizoen, wat er ook wel weer heel goed uit gaat zien, hoor. Dus
1: zeker.
0: Wat alle gaat.
1: Hele mooie voorstellingen.
0: Na de vakantie, dat duurt nog even. Dan gaan we ongetwijfeld weer de Willem en kunstmin en dergelijke belichten wat daar allemaal zeker te beleven valt.
1: Ja.
0: Maar we hebben nog geen vakantie, al gaat dat wel opschieten.
1: Ja.
0: Zondag 12 juli is voorlopig even de laatste uitzending van ons. Dan gaan we even genieten van een welverdiende, redelijk lange vakantie. Maar dat heeft te maken met ook nog andere zaken. Formule 1 onder andere. Ja, dat hoor je vanzelf wel. Dit zijn de Venga Boys. Hier op de Restad FM. En Kiss When the Sun...

Die zon had er ook niet zo heel veel zin in met dat kis, kis, kis wat dat gaat. En dat die zon wat weggaat, misschien weer wat meer. De Spice Girls hoorde je. Het is toch wel weer een hele gekke zondag vandaag. 13 jaar geleden, op zondag 28 juni 2013, overleed mijn moeder. Om 6:10 s'avonds. 7:10 s'avonds. Het duurt nog eventjes. Maar het is alweer 13 jaar geleden dat ze er niet meer is. Goh, als je daar dan aan terugdenkt. Het lijkt wel eer verleden jaar, zeg maar. Nou, dat kan niet, want toen overleed helaas mijn vader. Nou, dat kan allemaal gebeuren. En dit is een dag waar ik altijd heel eventjes op terugkijk. En nu met een heel mooi gevoel. En dat doen we ook. Dit zijn de Spice Girls. En even naar boven kijkend. Met de grote hit.

wij draaien het vinyl van jouw oma. Jouw oma. De classics mag het lekkerste geluid. Jouw oldies hoor je hier. Van jouw oma. Dit is Back to the Roots.

0: gebeurt niet heel veel dat we een nieuwe plaat draaien. Maar deze vond ik toch wel heel leuk. Lady Gaga, Abracadabra.
1: Ja, want die vind ik ook leuk, hoor.
0: Dat is het met weer uiteindelijk ook continu Abracadabra.
1: Ja, Abracadabra.
0: Dus ik vond het eigenlijk wel een aardig bruggetje.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Nou, laten we eens kijken wat we weer gaan doen. Trechtstad FM, weerbericht. Sebastian van Herk, kan je een beetje toveren of kan je niet toveren? Abracadabra met het weer altijd van jullie.
2: Dat toveren is lastig.
0: Ik zat net een filmpje te kijken en het lijkt wel of er iemand met een toverstafje bij de Eiffeltoren stond. Daar sloeg hij toch een paar keer in, hoor. Wat dat er gaat. Maar ja, niks aan de hand, want die is goed beveiligd.
2: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja.
0: Dat was net Harry Potter, zeg maar, met zo'n stafje, stokje, zo tak. Ja, net even anders. Het weer aankomende week. Ga je gang.
2: Ja, het wordt aankomende week wel minder heet dan dat we de afgelopen week gewend waren. Maar wordt het in één keer heel fris? Nee, zeker niet. Want die temperaturen die blijven overwegend zomers ook in de eerste dagen van de nieuwe week. Dus in dat opzicht hebben we nog steeds weinig te klagen. De zon ook geregeld dan in het weerbeeld. Ja, zometeen daar natuurlijk meer details over. Eerst nog eventjes de afgelopen week in een notendop. Want er is veel gebeurd op weergebied. Zo beleefden we afgelopen donderdag de eerste officiële hittegolf in de beeld. Kwamen tot diverse tropennachten. Vele temperatuur- en weerrecords werden verbroken. Niet alleen op het officiële hoofdstation, maar ook landelijk bekeken in de maximumtemperatuur, minimumtemperatuur, dag- en maandrecords. Ja, het kon eigenlijk niet op. Afgelopen vrijdag beleefden we toch wel de warmste dag van het jaar tot dusver. En het was ook een van de warmste dagen ooit gemeten, met temperatuur op veel plekken in het land van zelfs meer dan 35 graden. Het Limburgse El was met 39,4 graden de warmste plek van het land. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, dit zijn metingen van de officiële weerstations in Nederland waar dan op gelet wordt. Dan terug naar het huidige weer. Het weer van vandaag. Een dag met in ieder geval wat minder hitte dan de afgelopen dagen. De extreme warmte van 35 graden meer is het land uit. Wat meer naar het oosten opgeschoven. Maar van die tropische hitte, daar waren we nog niet helemaal vanaf. Want die beperkte zich nog tot de oostelijke helft van ons land. Met daar nog temperaturen van lokaal zo'n 31 graden. Maar aan de kust, ja, daar was het wel dan allemaal net even wat minder warm. In de regio nog zo'n 27 graden gemeten. Ja, afgelopen avond met name. En ook afgelopen nacht trokken zware onweersbuien over het land heen, met plaatselijk veel regen, hagel ook erbij, onweer uiteraard ook. Sloot eigenlijk een beetje die intense hitte af. Vandaag hadden we dan een meest zwakke tot matige wind en die is wat meer gedraaid naar westelijke richtingen. Ja, dan is het de vraag hoe het met het weer verder gaat. Om te beginnen met vanavond, zonnige periode in het oosten. Misschien lokaal nog een enkele regen of onweersbui die tot ontwikkeling komt. Maar verder is het droog. Dan in de nacht hebben we te maken met opklaringen, bewolking. Die wisselen elkaar af. Temperaturen 15 tot 18 graden. Uiteindelijk nog steeds vrij warm voor een nachtelijke temperatuur. In het zuidoosten bestaat kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Elders is het dan vrijwel overal droog, met nog altijd die zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Na dit weekend dan, om te beginnen met maandagochtend, dan warmt het flink op. Zonnige periode en nagenoeg overal droog. In de loop van de dag draait de wind naar het noordwesten tot noorden. Langs de kust wordt het 21 tot 25 graden. Nog maximaal 28 in Limburg. En de wind blijft overwegend zwak of matig. En die gaat dus wat meer naar het noordwesten tot noorden draaien. Dan de dagen daarna. Nou, tijdens de nachtelijke uren wordt het wat betreft de temperatuur wat meer aangenaam. Zomerse warmte houden we overdag naar verwachting tot en met de donderdag. Daarna lijken de temperaturen wat verder eventjes te dalen. En de zon zien we geregeld. In de loop van de week plaatselijk misschien een beetje regen of een buitje. Veel valt er niet. Het blijft verder grotendeels droog.
3: Als je van echte oldies houdt, dan luister je natuurlijk naar Back to the Roots. Back to the Roots. Wij draaien het vinyl van jouw oma. De classics met het lekkerste geluid. Met Back to the Roots knallen de hits je speakers uit. Je luistert naar Drechtstad FM.

0: Zat zon nu. He, we hebben nu meer dan genoeg zon gehad, ja. Zachtjes aan. Ook in de muziek een beetje.
1: Tijd voor een volgend onderwerp.
0: Ja, wat gaat het worden? Nou, ik kan het je vertellen hoor. Het volgende onderwerp waar we het waarschijnlijk volgende week, heel de week, wel een beetje over gaan hebben. Vakantie.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat wel een dingetje wordt.
1: Zo
0: absoluut.
1: Lekker.
0: Absoluut. Jullie gaan de 17e. Ja, ja, lekker hoor. Wij gaan de 24e ergens. Heerlijk. Ik kan niet wachten.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb er zin in.
0: Er zijn van die momenten dat je denkt van nou laat de vakantie maar lekker wegblijven. Ik weet niet wanneer die momenten geweest zijn, want die zijn er eigenlijk nooit geweest.
1: Nee, ik kijk altijd graag weer uit naar de volgende vakantie.
0: Nou, nou, we hebben uiteindelijk ook best een mooi jaar gehad hoor. We hebben weer een hoop leuke dingen kunnen doen. We hebben weer een hoop leuke uitzendingen kunnen maken.
1: Zeker.
0: Frank is ook weer 2 keer langs geweest volgens mij even uit mijn hoofd dit seizoen. Nou, dat zal ongetwijfeld volgend seizoen nog wel een keer gaan gebeuren. En daar zitten we op te wachten.
1: Zeker.
0: Maar zover is het nog niet hoor. Absoluut nog niet. We gaan ons nu opmaken, in ieder geval voor deze. Two Brothers on the Fourth Floor.

0: niet aan. Iedere lange versie is lekker, maar deze was wel heel lekker.
1: Deze
0: Santa
1: wel.
0: Esmeralda. And don't let me be misunderstood.
1: Ja, nee, deze klonk heerlijk.
0: Lekker hoor. Mag nog wel 12 minuten duren. Nee, dan gaat hij niet een beetje vervelen.
1: Nee, dat niet. Maar zo is die leuk.
0: Zo is die lekker hoor. Het is 12 minuten voor 6 uur. Dat betekent dat we zachtjes aan naar het einde toe gaan.
1: Altijd Abba zeggen ze altijd bij Q Music. Als er een keuze gemaakt moet worden. Altijd Abba.
0: Dat heb ik ook gedaan. Op een gegeven moment weet je het niet meer. Abba is altijd goed.
1: Ja, zeker.
0: 1980 Super Trooper. Die Marieke gaat stoppen.
1: Ja, het is, ze gaat nog op de vrijdag. Maar ze gaat andere dingen doen.
0: Ze gaat andere dingen doen. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Die gaan naar Radio 10. Van Radio 2 naar Radio 10.
1: Die heb ik nog even gemist.
0: Dus er zijn wel wat wisselingetjes aan de gang hoor.
1: Ja.
0: Dit is ABBA op Drechtstad FM. Waar geen veranderingen zijn.

0: Als je dat dan hoort, dan weet je dat we het even niet meer weten. Dan is altijd ABBA goed.
1: Ja.
0: En als je Meatloaf hoort in Paradise met de Dashboard Light, een lange versie, dan weet je dat ik net een beetje zeker ben. Ja, ja, dat was vroeger
1: ABBA
0: altijd
1: is
0: zo.
1: Altijd, ja, maar ABBA is altijd goed.
0: Ik, ja, toch?
1: Ja, dat blijft gewoon... Ik vind dat nog steeds echt leukere nummers. Absoluut.
0: Ja, absoluut, ja. Oh, heerlijk. Het is 8 minuten voor. Dat betekent dat we zachtjes aan een eind eraan gaan maken voor deze zondagavond. Bijna zondagavond, 28 juni 2026. Volgende week zijn we nog.
1: Ja.
0: En die week daarna,
1: en de week daarna
0: is het de laatste keer.
1: Ja,
0: als het goed
1: is. De week daarna is dan de laatste. Ja, nog 2 weken.
0: Voorlopig even de laatste keer, ja, voor de vakantie. Hè? Okay,
1: we komen weer terug, ja, hoor. Absoluut. Maar dan hebben we zomerstop.
0: Even een zomerstop. Zometeen hoor je nog ABC en When Smokey Sings en Afrik Simone en Ramaya. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne week. Veel plezier maandagavond of maandagnacht bij Nederland-Marokko. Of Marokko-Nederland, ik weet het even niet.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: maakt niet zo heel veel uit. In ieder geval op het WK voetbal. En tot de volgende keer. Dag.

0: 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom ze deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Gradle Isle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor de Fairly Odd Parents, The Simpsons en

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Write That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brett Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een wijd en sfeervol geluid.

het legendarische moeder-dochter-duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls' Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Live in the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit het drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de countryhoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat file op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judge. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls, afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuoze gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoorde je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door de tweemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Feeling Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses. Een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk.

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Moving Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de rollercoaster ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij heet dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert, naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Brommer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat file op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Club Life.
1: Drechtstad FM.
2: Goedenavond, welkom bij Club Live met vanavond een concert van Jason Isbell en de 400 Unit uit 2018.

0: Kramer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks.
1: De

0: met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. Aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dame trok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De actie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrecht.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat file op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: zo vlak voor het slapen gaan, maken we je toch nog even lekker wakker, hè? Toch? Met deze geweldige van Bad Company. Je hoorde Feel Like Making Love. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent. Ook vanavond weer na een warme dag. Ja, lekker veel muziek om een beetje af te koelen. Cool down, zou je kunnen zeggen. En we hebben een paar leuke ontwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Wat zit er zoal in de show naast al die prachtige deunen? Nou, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen op straat: bent u een ochtendmens? Ik kijk even hier in de spiegel. Nee, is mijn antwoord. Maar wat zeggen de mensen op straat? Je hoort dat straks. Meneer Stekkers gaat het over iets cools hebben. De Poolzwaluw. Dat is in dit tijdsgevricht wel prettig. En we gaan het hebben over kunstinstallatie. De Balen. De Ballen. Nou, wat is dat nu weer? We gaan het straks horen in de show. Hier in De Late Avond. Dus

0: Ooit was het een grote hit voor de... Hoe heet die gast ook alweer? Righteous Brothers. Oh ja, ik weet het weer. You've Lost That Love and Feeling. Mooi, hè? Nu de uitvoering van Daryl Hall en John Oates uit 1981. Het is tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Begint u opgewekt aan de dag of komt u heel wat later op gang? Ja, ik wel. In ieder geval na 4 bakken koffie begint het pas. Val u over dicht bij het 8 uur journaal of bij het laatste journaal van de dag en de herhaling ervan. Kortom, bent u een ochtendmens of een avondmens? Jeroen van Gent ging de straat op, heel brutaal. Vroeg het u en jawel, hier zijn ze, uw leuke antwoorden.
1: Bent u een ochtend- of een avondmens?
2: Ochtendmens. En hij helemaal.
1: Ja. Oh. Ja. Oh, botst dat een beetje of niet?
2: Nou ja, hij gaat nog eerder uit zijn bed dan ik. Dus.
1: Oh. Bent u nou een ochtend- of een avondmens?
3: Ik ben echt een ochtendmens. Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. S'morgens vroeg uit de veren. En s'avonds betijds naar bed. Dat is al jarenlang mijn ritme.
4: Ja, ik ben ook wel een avondmens inderdaad. Ik probeer het dan soms wel. Dat ik dan denk van nou, ik probeer wel een wekker te zetten. Maar dan wordt er gauw al wekker om 9:30 en niet vroeger. Dus ja.
1: Vroeger wordt het niet.
4: Nee, als ik echt uit kan slapen, dan uiterlijk 9:30 de wekker gewoon, ja. Maar niet eerder.
5: Zit in je geen ochtendmens, zeg maar, zit in je lijf. Ja, dat is een gegeven moment absoluut. Dat is, mensen proberen dat wel eens, zeg maar in het weekend, zaterdag, zondag, dan zijn we ook, zeg maar, 7:30, 8 ben je ook gewoon, dat is uitslapen.
1: Ja, blijf gaan door.
2: Dat hoort denk ik ook bij het boerenleven.
5: Boerenleven ook zo.
2: Dan is het ook vaak, als het goed is, dan ga je vroeg beginnen en je stopt heel laat, lange dagen. En soms kan je een beetje uitslapen, maar wij zijn altijd ochtendmensen geweest.
4: Dus als ik echt iets moet regelen, dan is ook wel eerder mijn wekker. Ja. Maar als ik de tijd heb, dan vind ik het toch leuk om 's avonds dingen te doen. Dus ik maak mijn huiswerk meestal ook 's avonds.
1: Ja. Het is nu vrij laat op de dag.
3: Nou ja, het is nog voor 6, dus het mag wel.
1: Ja, dat is waar.
6: Ochtendmens. 's morgens vroeg op en 's avonds op tijd naar bed. Echt een ochtendmens, ja.
1: Dus een film die heel laat begint?
6: Nee, oh god, nee, ik hou wel niet van tv, dus...
1: Oh, helemaal niet?
6: Ja, nou, af en toe, maar nee, dat interesseert me niet zoveel.
1: Dus ook ochtend-tv?
6: Ja, dat kijk ik. Ochtendprogramma's? Van Nederland wil ik wel eens kijken dan. Ja, en nieuws, maar verder niet.
1: Bent u een ochtend- of een avondmens?
7: Avond.
1: Avondmens?
7: Ja.
1: Is dat zo gegroeid, of gaat het vanzelf? Of is het
7: zover is dat ik dat weet, maar is dat altijd zo geweest.
1: Altijd al zo geweest? Ja. En waar blijkt het uit? Wat doet u dan?
7: Maar ik kom s'ochtends wel minder makkelijk uit mijn bed.
1: Okay.
7: Dus ten opzichte van mijn vrouw, het is een ochtendmens. Dus,
1: dat botst een beetje, schuurt een beetje.
7: Nee, dat gaat goed.
1: Dat gaat goed.
7: Ja. Ja.
1: Is dat nou nooit eens veranderd dat u een hele periode later opstopt?
6: Ja, toen ik ben een periode best ziek geweest en toen wel. Ja. Maar anders niet. Nee, nu niet hoor. Als ik nou, ik draai alleen avonddiensten in de zorg op dit moment. Maar ik ben wel 's morgens voor achter het bed al uit.
1: Ja.
6: En 's avonds ga ik er dan, als ik avonddienst heb, 's nachts in.
1: En is dat nou ontstaan of is dat een keuze?
3: Nee, ik heb dat uitgezocht met mijn vrouw samen. In mijn werkzame leven stond ik voor de klas. Dus dan heb je gewoon je rooster. Maar sinds ik een vrij man ben ten opzichte van pensioen en fut... ben ik andere dingen gaan doen. En hebben we uitgezocht dat de ochtend mijn meest productieve periode is. En dat werkt gewoon lekker.
1: Dat komt door de reflectie van uw vrouw?
3: Ja, zij heeft mij dat inzicht bijgebracht.
1: Ja. En is die Jeroen van Gent, uw vaste verslaggever, zeg maar de vrolijke razende reporter, is die nou een ochtend- of een avondmens? Nou, ik ben echt een avondmens. De interviews monteren deed ik tot voor kort altijd stevast na 12 pas. Maar dat heb ik dus echt afgezworen, omdat dat een beetje te veel je zelf in de nacht trekt, de verkeerde ritme intrekt. Dus ik doe dat nu gewoon echt wel vrijwel overdag. Of in de winter is het dan donker, maar in ieder geval niet meer na 12. Niet meer na middernacht. En ochtendmens, nou nee, ik kan het wel. En ik hou erg van ontbijten, maar het ontbijt is meestal eigenlijk toch wel stiekem de lunch. Zijn jullie ochtend- of avondmensen?
8: Avond. Ja. Avond.
1: Avondmensen.
8: Ja.
1: Dus hoe uitziet dat?
9: Hoe komt dat tot uitdrukking?
10: Ja, gewoon lekker rustig opstaan en wat langer blijven zitten 's avonds of zo. Ja. Dat is het eigenlijk meer.
9: Ja, maar dan is het dus nooit een ontbijt op bed op mijn moederdag of zo?
7: Ah, zeker wel. Daar hebben we wekkers voor, hè.
9: Ja. Ja, maar u voelt zich beter in de avond?
7: Zo'n idee. Ja, als ik moet kiezen met werken, of dat ik dat 's ochtends vroeger doe, of 's avonds doorwerken, doe ik dat liefst het laatste. Ja.
11: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

deze van Christophe en Aline. En daarvoor Razor en Au Labour. De akoestische versie op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn reportage. Nou, dat vond ik ook wel. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we luisteren naar Midas Dekkers met een nieuwe column. De Poolzwaluw, nou ja, nieuw. Je hoort het na Level 42 en Something About You.

0: poolzwaluw. Je hebt mensen die bang zijn voor pleinen. Anderen hebben het niet zo op hoogten of op honden. Het ergste aan toe zijn mensen die bang zijn voor mensen. Contactgestoorden. Pleinen, hoogten en honden zijn nog wel te ontlopen. Mensen niet, die zitten overal. Gek word je ervan. Dus moet je naar de psychiater. Maar dat werkt averechts. Als er één mens is waarvoor ik bang ben, is het de psychiater wel. En terecht, een psychiater begrijpt er niets van. Die is zelf contactgestoord. Die kijkt alleen maar naar zijn eigen soort. Alsof er geen dieren bestaan. Hoe zit het daar dan bij? Bestaan er ook contactgestoorde olifanten? Is een krokodil wel eens verlegen? Zijn er ook spinnen die bang voor spinnen zijn? En zo ja, heb je daar dan ook psychiaters voor? Natuurlijk zijn er van die beesten. Tijgers bijvoorbeeld en snoeken zijn totaal contactgestoord. Eenzame wolven. Gelijk hebben ze. Het spaart ze een hoop gelazer. Soortgenoten doen zich voor als je collega's, maar het zijn je concurrenten. Eerst helpen ze je om een grote prooi te bemachtigen en vervolgens proberen ze je jouw stuk weer af te pakken. Leer mij ze kennen, die sociale. Een wijs dier is alleen sociaal als het echt niet anders kan. In de paartijd. Dan moet elk dier zijn angst voor soortgenoten overwinnen. Wat een psychiater in geen 1000 jaar lukt, flikt de natuur hem elke lente weer. Zij het, net als hij, met een flinke dosis psychofarmaca. Tegen de bronsttijd spuiten de dieren zichzelf rijkelijk met bronsthormonen in. Die remmen de angst voor de ander. Maar ze nemen hem niet helemaal weg. Het gaat niet zonder therapie. Met z'n allen moeten de dieren zingen of knorren of loeien. Ze stampen met hun hoeven als ze die hebben of slaan met hun vleugels. Maar niet voor lang. Na de paartijd steekt het wederzijds wantrouwend gelukkig als vanouds de kop op en mijden de genoten hun soort weer als de pest. Zo hoort het. Tenzij het een sociale soort betreft, zoals een antiloop, een aap, een u of een ik. Die wordt er gek van. Wie weet wat gek is? Een psychiater niet. Daar moet je bioloog voor wezen. Gek is, weet een bioloog, al wat niet is aangepast. Een zwaluw die in het najaar naar het noorden trekt, is lijp. Naar het zuiden moet hij. Maar nu ook weer niet te ver. Zwaluwen die niet rusten voor ze bij de Zuidpool zijn, brengen het ook niet ver. Die zijn al te aangepast. Als er iemand te ver aangepast is, dan zijn wij het wel. Mensen zijn veel te sociaal. Niet alleen de contactgestoorden, onze hele soort is lijp. Overal zijn er altijd weer mensen met wie je op moet kunnen willen schieten. Dat is geen doen. Voor heel wat mensen wegen de voordelen allang niet meer tegen de nadelen van het sociale leven op. Maar er is niemand die het ziet. Eenzaamheid, dat is pas zielig. Voor het tegenovergestelde hebben we niet eens een woord. Toch kan ik me soms erg veelzaam voelen. Dan zegt er weer eens iemand wij tegen mij. Het soort wij dat er met z'n allen tegenaan gaat. De wij die lekker niet zij zijn. De wij waarvan zij uitmaken dat ik er deel van uitmaak. De wij van de verpleegster in het ziekenhuis. Dat je daar hulpeloos in je bed ligt en weet dat ze het morgen weer zal vragen. En meneer Dekkers, hebben wij vandaag al ontlasting gehad? Die wij.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Daniel Pouter hier in de show met Bad Day 2005 alweer. En Elske de Wol ervoor met Hoeveel ik van je hou. Wat een mooi nummer was dat. Over een paar minuten een mooi onderwerp in de show. Je lengte op wie je bent, op wie je valt, waar je ouders vandaan komen en nog veel meer. Het zijn kenmerken die bepalen wie je bent. En jawel, daar werd een kunstwerk over gemaakt door 12 kunstenaars. En Daisy Rano komt er zo meteen over praten samen met Herman de Bruin. Maar eerst Tracy Coletto en Complete Peace. Wie wil dat nou niet?

0: gaan in dit onderwerp praten over kunstinstallatie De Ballen. En wat kunstinstallatie De Ballen is, want dat roept allerlei vragen op, denk ik. Dat gaat Daisy Ranou ons vertellen. En die is gast in de studio. Daisy, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, kunstinstallatie De Ballen. Je bent met kunst bezig dus.
1: Ja.
0: Heb je deze installatie zelf ontwikkeld?
1: Ja, ik heb hem bedacht. Ja. Het is een opdracht van de gemeente Rotterdam. Zij vroegen mij van, hey, wil je iets bedenken wat de relatie tussen armoede en discriminatie laat zien? En dat is uiteindelijk De Ballen geworden. Een installatie die ik heb hem bedacht. Maar hij is samen met meer dan 100 Rotterdammers en 11 andere kunstenaars tot stand gekomen.
0: Oh, er zijn heel veel mensen mee betrokken geweest.
1: Heel veel, ja. Dat had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken.
0: En hoe kan je De Ballen inzetten om wat aan armoede en discriminatie te doen? Want dat hoort bij elkaar, hè? Discriminatie zorgt ervoor dat armoede er is, of andersom?
1: Ja, zeg het maar. Ja, daar ben ik ook niet over uit. Daar is niet echt iemand over uit, volgens mij. Het is een beetje een kip-ei verhaal. Mm-hmm. Maar wat we wel weten is dat die twee elkaar versterken en elkaar beïnvloeden. En dat wilden we laten zien door eigenlijk te laten zien dat verschillende kenmerken invloed hebben op je kansen en mogelijkheden. En dat het soms een opeenstapeling is. Dus als voorbeeld, ben je vrouw, dan is de kans bijvoorbeeld groter dat je in armoede belandt dan als je man bent. En als je dan bijvoorbeeld ook nog zwart bent en een fysieke beperking hebt, dan stapelt zich dat op en dan versterkt dat elkaar zich.
0: En als je dat dan laat zien, wat vinden mensen daarvan? Heb je reacties daarop?
1: Ja, zeker.
0: Die ballen moeten het doen, hè?
1: Ja, die ballen moeten het doen. Wat je ziet, het is dus een ronde installatie, een rond decor met in het midden een deur. En die deur symboliseert kansen en mogelijkheden. En mensen, het is een interactieve installatie, dus mensen worden uitgenodigd om mee te doen en die ballen op te tillen en om door de deur te gaan. De groottes zijn afhankelijk van hoe erg ze je kunnen beperken. Dus de bal voor man bijvoorbeeld, of voor als je ouders met heel veel geld hebt, dat zijn heel kleine ballen. En die worden groter naarmate ze je meer in de weg kunnen zitten. Dus bijvoorbeeld voor vrouwen is heel groot. Het hebben van een onzichtbare beperking is ook al wat groter. Dus zo willen we dat eigenlijk laten zien. Ja.
0: En wat doen mensen daar dan mee met die ballen?
1: Optillen, rollen. Ja. Hulp vragen van wil je me helpen? En je vroeg net van wat voor reacties hoor je? Ik hoor dat mensen zich er heel erg in herkennen. Of dat ze zich erkend voelen van hey, nu kan ik dit opeens laten zien. Dit zit me inderdaad in de weg. En nu is daar opeens een soort beeld voor.
0: Ja.
1: En ook wel boze reacties.
0: Ja. Wordt er daarna dan over gesproken met elkaar?
1: Ja, nou ja, als mensen met elkaar zijn, dan sowieso heel vaak hoor ik. Maar ook is er altijd een host aanwezig. En daar kun je ook mee in gesprek gaan. En de borden omheen, de installatie met allerlei info, roept ook op tot gesprek.
0: Waar vindt het plaats? Want je hebt die ballen ergens neergelegd, neem ik aan.
1: Ja. Ja, ze zitten in een soort glazen gebouwtje. En dat glazen gebouwtje die reist door heel Rotterdam. Hij heeft nu op het Noordplein gestaan. Staat nu op het Schouwburgplein. En gaat dan nog een keer langs het Schouwburgplein, Heemraadsplein, Slingerplein en Prins Alexanderplein.
0: Ja, verschillende plekken in Rotterdam. Dus waar mensen dan. Kan je zo dan binnenlopen?
1: Ja, gratis toegankelijk. Ja, tussen 11 en 5 is het dagelijks open.
0: En dan moet je meteen aan het werk, want je moet een bal optillen.
1: Ja.
0: Wordt dat dan uitgelegd wat je dan precies doet en wat er dan gebeurt?
1: Ja, wordt uitgelegd. Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen mensen zich ook realiseren wat ze doen als ze discriminatie ervaren of het zelf doen.
1: Dat klopt, kan dus ook nog. Ja, en je wordt ook uitgenodigd om misschien juist de ballen van iemand die je kent op te tillen. Die misschien helemaal niet voor jou gelden, maar om je heel even te verplaatsen in de kenmerken van een ander.
0: Okay, dus als je man bent, kan je een zwarte vrouw bijvoorbeeld optillen.
1: Ja,
0: en dan
1: zeker,
0: zien wat er gebeurt.
1: Ja. Ja.
0: Dan voel je het aan de lijve.
1: Precies, en dat is wat ik wil.
0: Dat is ja. Maar als mensen zeggen, nou, ik wil er toch iets meer over weten. Staat er ook iets op de sociale media? Ik zag iets op de website staan in ieder geval.
1: Ja, bij persberichten van gemeente Rotterdam. Maar ook op mijn eigen kanalen is er ook het een en ander te vinden. Dus bijvoorbeeld op mijn Instagram-account.
0: Ja. En hoe moeten ze dan zoeken? Op welke zoekterm?
1: Daisy Ranou.
0: En dan kan je zelf ook ervaren hoe armoede en discriminatie is. Dankjewel voor het gesprek, Desi Ranou, over de kunstinstallatie De Ballen in Rotterdam.
2: Tot middernacht, de late avond.

Windkracht 9 van Mariah Carey hier in de late avond aan het einde van de show. Het is even niet anders. De tijd is gevlogen, maar het is tijd om te vertrekken. Maandag is er weer een late avond, hè? Daarom raad ik je aan om dan te blijven luisteren naar ons. Maandag zit hier Norbert Ketting trouwens. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, veel rusten en mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik voor je dat het een coole nacht wordt en dat je ons veilig houdt. Tot besluit van de show Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Mooie nacht.

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond 2 fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben 2 automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.